0: van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

silly girl, I'm just playing.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

drop, every note, another lyric caught in my throat.

my pen insist it's true.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Philippe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

over the horizon, open to the pleasure, equal to the pain.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter euro 95. In mei lag die prijs met 2,64 euro nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen de zonnige periode en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. En Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug. Dat gebeurt met camera's die kentekens automatisch registreren. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Overtreders krijgen een boete van €500. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

waar de zeelieden lallen tot hun nachtmerrie schallen over heel Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken als een wimpel zo lang in de dokken gaan ronken.

en ontluikt. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1,5 uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gazastad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog. Bewolkt, met af en toe zon, er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager, met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: mee.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Swiss zijn in mei vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald nadat collega's hadden gemeld dat zij na een avond doorhalen nog onder invloed waren. Ze werden in hun hotel vervangen door andere piloten. De betrokken A220 piloten vliegen voorlopig niet. Het onderzoek loopt nog. Twee brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz probeerden ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagste record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Tientallen toeristen zijn ziek geworden na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad in Benahavish, nabij Marbella. Vermoedelijk kwamen door een defecte pomp giftige gassen vrij. Vooral Britten raakten onwel. 4 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, werden in het hotel behandeld. Anderen gingen naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt onderzocht. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. 2 brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac, nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: when you did.
1: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
2: I'm glad you left me when you did, zong Brock Davis als opener van Zorg aan Zet. Hij is geboren in Canada, maar hij woont al jaren in Santa Cruz in Californië. En zijn nieuwe album Nothing Lasts Forever verschijnt volgend jaar. Maar de eerste singles daarvan zijn al verschenen op de streamingdiensten, waaronder deze I'm Glad You Left Me. Maar The Impossible Green wil er helemaal niet aan beginnen. I Don't Wanna Fall In Love. Maar ze zingen daarbij wel With You, om maar aan te geven dat het niet algemeen is. Nou, ze komen uit Noorwegen, zijn met z'n vieren en brengen in oktober een nieuwe album uit met de naam In Search of Impossible Green. I Don't Wanna Fall In Love is daarvan alvast een single. Net als Farewell America dat ik al eerder draaide. Van The Impossible Green.

0: Dat was eerst The Impossible Green en daarna Mike Campbell en de Dirty Knobs met Down to Me, een track van hun nieuwe album Mission of Mercy. En weet je het nog, Mike Campbell die was gitarist en medecomponist bij Tom Petty en de Heartbreakers. Met in de Knobs trouwens de ex-drummer Steve Ferrone van die Heartbreakers. Naast trouwens ook twee ex-leden van de begeleidingsband van Don Henley. Mark Campbell en de Dirty Knobs. En in de thuisplaat ga ik weer terug naar het nieuwe album Don't Give Up van de Utrechtse band The Maureens. Nu met het intrigerende Driving North.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Nou, net als mijn uurtje van eind juni hoorde je na de Maureens de Two Tracks, de band rond het echtpaar Dave en Julie Hübner uit Wyoming. Nu met het bijna feestelijke The Night Has Come van hun nieuwe album Seasons Unknown. En voor het eerst hoor je in zorg aan zetten een lied van de band Family Worship Center. Ze komen uit Nashville, maar opereren nu uit Portland in Oregon. Het is meer een reizende rock'n'roll soul commune dan een traditionele muziekgroep, las ik. Met maar liefst 3 zangeressen en 6 bandleden, waaronder frontman Andrew Crisberg, die Big Head heeft geschreven dat je zo gaat horen. Van hun tweede album Only Visiting. Family Worship Center.

Dat was na Family Worship Center met Big Head de nieuwe single Lydia's Boots van Aaron Lee Tushen. En als ik die naam hoor, dan krijg ik altijd een soort flashback naar Jan Donkers, die in 2021 bij de opname, die trouwens toen bij mij thuis waren, heerlijk vet zijn toenmalige album Tushen, Tushen, Tushen van Aaron Lee Tushen kon zeggen. Nou, ik kan dat niet. En het is trouwens ook alweer een tijdje geleden dat ik wat heb laten horen van soul- en bluesmuzikante Daniel Nicol. Het alias van Nicol Schnebelen uit Kansas City in Missouri. Vorig jaar januari kwam haar vierde soloalbum The Love You Bleed uit en daarna bleef het even stil. Nou, tot vorig kwartaal dan van dit jaar. Want toen kwam ze met twee nieuwe singles, waarvan je nu de laatste gaat horen. Tug of War. En dat wil zeggen touwtrekken. Maar ze zingt juist, we gaan niet touwtrekken over haar stukgelopen relatie. Maak het niet erger dan het is. Tug of War, Daniel Nicol.

0: Was Daniel en Nicole aan het einde van hun relatie in Tug of War, de vijfmansband Breakfield uit Nashville, kwam juist met de verliefde oproep Live By Me. Van hun titeloze album van dit jaar, waarvan je al eerder Canyon Walls en Straight for Heartbreak hier hebt kunnen horen in Zorg aan Zet. En oh ja, de oude bandnaam voor Breakfield was Boy Named Benjo. En daarvan vind je ook nog wel wat oude albums. En ook in de Mexicana zit een oude bekende. Richard Klein en de Peacemakers uit Arizona. Aangewakkerd door een nieuwe album Hell to Breakfast heb ik wat oudere albums afgeluisterd, waardoor ik dit pareltje vond op hun album Unida Cantina uit 2011. Marie, met een Mexicaanse twist à la Santana. Nou, volgens mij een klassieker die geen klassieker werd. Met ook nog een leuke zin in de tekst. I went hunting for gold and I found only lead. Als in een ware spaghetti western. Marie, lo siento, siento, Marie. Richard Klein en de Peacemakers.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

0: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.
1: Yeah, that's good. Is that good? Make that swing. Mm.

Na Marie van Richard Klein en de Peacemakers hoorde je de Jimmy Cliff cover Sitting Here in Limbo door het California Hawaii project van Los Sezontos samen met Taj Mahal, die hier de zang verzorgde, David Hidalgo, Gary Halemaal en Sunny Lim van hun album Adios Que Aloha, Waves of the Same Sea. En dat lied, ook bekend als Sitting in Limbo, is vaker gecoverd, onder meer door de Neville Brothers, John Sebastian, Three Dog Night en Willie Nelson. En met de Reckless Strangers, de Americali Soul Band zoals ze zichzelf noemen uit San Francisco, gaan we richting het einde. Van hun nieuwe EP draaide ik al eerder Gimme the Gold en nu hoor je de titeltrack Dirty Souls.

Dat waren Jeffrey Halford en de Healers met hun treinlied Rhythm of the Rails van hun nieuwe album Used Parts. Met daarvoor weer Reckless Strangers in Dirty Souls. En het laatste woord krijgt Samantha Martin en Delta Sugar uit Canada met Good Trouble. Een heerlijke soulful blues track van hun nieuwe live album A Beautiful Buzz. En onder dankzegging aan Jan Jansen van Jothema Promotions, Robbie Klanderman van Klanderman Promotions en Paula Apuin van Gypsy Soul Records uit Toronto, Canada, zeg ik gedag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Hier is Samantha Martin en Delta Sugar, Good Trouble.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. Tesla rolt AI-chatbot Grok uit naar Nederlandse bestuurders van de model S, model 3, model X en model Y. De assistent kan onder meer navigeren, handsfree bellen en advies geven over het gebruik van de auto en dashboardwaarschuwingen. Grok biedt verschillende persoonlijkheden en werkt met een abonnement of wifi. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagterecord voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie starten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music.

0: Een samenwerking tussen zanger Miles Kane en de zanger van de Arctic Monkeys, Alex Turner. Zij besloten in 2008 een duo te vormen. En de naam hadden ze ook al, The Turner and Kane Project.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Tja, The Turner and Kane Project. Dat kan creatiever, riep een vriend van het tweetal. En de bandnaam werd The Last Shadow Puppets. Of het nou aan die naam lag of niet, het debuutalbum en deze single schoten in 2008 naar de top van de Britse charts. Age of Understatement fungeerde als startschot van een nieuwe grasduinsessie door mijn kast met singeltjes. Ik draai graag uiteenlopend in Songs and Stories. En gelukkig zit er van alles tussen die 7000 singles. Bereid je voor op soul, alternative, jazz, Nederlandstalig luisterlied, reggae, swing, gitaarrock, rock'n'roll en singer-songwriters uit Amerika, Ierland, Nederland en Engeland. En dit is een van die Nederlandse singer-songwriters, hoewel die ook wel Nederlands enige echte rock'n'roll held werd genoemd. Herman Brood. Hij nam in 1979 Chef van Oekel op sleeptouw. Samen blikten ze terug op die rotschool.

Als je dit hoort, denk je niet meteen aan een van de pioniers van de Britse hardrock. Toch scoorde Adrian Gurvitz in 1968 met de groep Gunn met Race with the Devil een van de stevigste hits van het jaar. Daar is in deze classic uit 1982 weinig van te merken. Classic slaat trouwens niet echt op de status van deze solo hit. Het is gewoon de titel. Dit zou je wel een classic kunnen noemen. De allereerste single van de Rolling Stones. Niet hun versie uit 1963, maar het origineel van 2 jaar eerder. Chuck Berry.

Stone zou later gaan werken aan een ruig imago, maar ze begonnen heel voorzichtig met een brave cover van deze Chuck Berry single. Dit zong Chuck. Some stupid jerk trying to reach another number, come on. Chuck Berry in zijn eigen come on. Some stupid jerk tried to reach another number. Zoek jerk maar eens op in het woordenboek. Eikel betekent dat. En wat maakte de Stones van die stupid jerk? Some stupid guy trying to reach another number. Ja, some stupid guy. Schattig toch? Ons eigen nieuwe Adventures hield het in 1979 ook bij Stupid Guy. Maar plakte wel een spetterende muzikale finale achter het nummer aan.

0: Come on in het Nederlands, come on in het Engels en come on in het Amerikaans. En door met The Music, oftewel de Engelse band die zo heette, en midden jaren nul een paar leuke platen uitbracht.
1: Songs and Stories.
0: Uit 2003, The Music and The Truth Is No Words.
2: Edwin Wendt.

0: U hebt deze week vermoedelijk uit de krant vernomen, luisteraars, dat er plannen bestaan, ook in de kring van de regering, om wat de brood- en melkprijzen betreft tot een nieuwe regeling te komen, waarbij het brood en ook de melk afgehaald aan de winkel enkele centen goedkoper zou gaan worden. Nu is dit natuurlijk een bijzonder veelomvattend probleem waarop we in dit bestek niet diepgaand zullen kunnen ingaan. Maar we willen toch wel eens aan een bakker, aan een willekeurige bakker vragen hoe er in zijn kringen over deze zaak gedacht wordt.
1: Nou, meneer Kleijwicht, in het kort komt het ongeveer hierop neer dat u in de bakkerij zullen daar erg veel voor en erg veel tegenstanders zijn. De tegenstanders zullen mijn inziens voor een groot gedeelte de grootbedrijven zijn die door hun mijn inziens ongeveer 80% van hun productie moeten bezorgen en daar dus een groot gedeelte van kwijt zullen raken. En die mensen natuurlijk niet meer kunnen zien wat of ze daar nog van overhouden. Een gedeelte van de bakkerij zal voorstander zijn, omdat die om het een of om het ander, het zij door personeelsmoeilijkheden, het zij door dat ze in een dichtbevolkt centrum wonen en daar hun winkel of winkels hebben, en die natuurlijk op die manier door een dergelijke maatregel hun omzet aanmerkelijk vergroot zouden zien worden en hun bedrijf dus veel rendabeler zou worden. In het algemeen is het natuurlijk wel zo dat, van hogerhand de maatregel eigenlijk te begrijpen is, hoewel ik er zelf tegenstander van zou zijn. Maar van hogerhand, ik het best begrijpen kon, omdat, dat bezorgen, dat kost ons onnoemelijk veel geld.
2: Daar woonden twee monniken, Hans en Joop, in een klooster op een heuvel. Ze sleten hun tijd en dat was een hoop, met sigaren, wijn en gekeuvel. Ze kletsten over Jeruzalem en loofden de Heer met psalmen. En zo kon je Hans eerst en Joops tweede stem in de omtrek.

0: dachten daar een meisje aan, wat hebben ze opgenomen? Want ze miste bij het zingen een goede sopraan, daar ze zelf niet zo hoog konden komen. Zij waste hun kleren het wit goed en bont, zij maakte hen nieuwe sandalen. In het klooster ging de wijnfles rond en in het dorp de roddelverhalen. Het meisje begreep dit en is weggegaan aan afscheid met veel tranen. Joop gaf haar een hand wat hij nooit had gedaan, een hand voor de reis tot bananen. En s'avonds zongen ze in duet een lied dat sneed door je mergen. Het meisje hoorde dat nog net en antwoordde over de bergen. Maar toen kwam er een man uit het dorp op de fiets en sprak, zo kunnen we het niet laten. Dat meisje moet terug, anders hebben we niet zo beneden om over te praten. En nu zingen ze weer met z'n drieën in koor en wast ze weer hun kleren. En ze krijgen er zelfs subsidie voor, want Gods kinderen zijn rare peren.
1: Voordat Boudewijn de Groot samen met Lennart Neeg wist hoe je de Hollandse bekrompenheid in liedjes moest vangen, leerden ze dat van onder meer deze grootmeester. Jaap Fischer, de monniken uit 1961, na Tim Knol. Zijn eerste plaats stamt ook alweer uit 2010. Je hoorde Sam. En 1974 was een prachtjaar voor soft soul. Denk aan When Will I See You Again of Feel Like Making Love. Rock Your Baby was natuurlijk uiteindelijk ook soft soul. Dit was een kleinere hit in de Amerikaanse genre. Wel een mooie single. Jimmy Lewis. Help Me Understand You.

0: Ken je Afghan Whigs nog? Zij mengde vanaf midden jaren 80 grunge met soul. Hoewel grunge toen nog geen grunge heette. In 1987 Turn on the Water. Gevolgd door een hele mooie uit 1994. Van Sinead O'Connor. Uit de soundtrack van de film In the Name of the Father. Dat was You Made Me a Thief of Your Heart.
1: Songs.
0: Reggae uit Jamaica. In het jaar dat het genre internationaal doorbrak dankzij Bob Marley. 1976. King Tubby meets Rockers Uptown. Augusto Pablo.
2: And stories.

0: you'll ever learn is just to love and be loved in return.
1: De oudste plaat in Songs and Stories vandaag kwam uit 1947. En was het misschien ook de mooiste? Nat King Cole, een Jiddisch lied dat hem werd aangereikt door een man die het schreef en het hem bij een optreden wilde aanbieden. Dat lukte niet op dat moment fysiek, maar uiteindelijk via allerlei andere tussenpersonen kwam het toch bij Nat King Cole terecht en hij nam het op. Nature Boy ging over een groep mensen die al in 1947 probeerden duurzaam te leven. Een klein beetje in dezelfde muzikale stijl, maar vanzelfsprekend met heel wat minder klasse, deze plaat uit 1982. Hoewel Sting toch ook niet de eerste de beste is, nog net niet gestopt met de Police, deed hij in 1982 mee aan een film waarin hij dit lied in swingstijl zong. Spread a Little Happiness.

Een bijna vergeten single van Sting, durf ik wel te stellen. Misschien zong je hem zo mee, maar waarschijnlijker lijkt me dat je hem voor het eerst hoorde. Spread a Little Happiness. 1981 dan. Veitlovski met een van haar eerste, het vrolijke Maggie.

Ze maakten een flinke rij klassieke jaren 80 singles, maar de laatste paar van die Eurythmics vond ik zelf toch wat minder. Dit was in 1988, een uitzondering op die regel wat mij betreft. You have placed a chill in my heart. Vooral de akoestische live versie op de B-kant van de single, en die hoorde je net. Bijna aan het slot van deze Songs and Stories, met een greep uit mijn singlesverzameling. De laatste komt uit 1971, de afscheidssingle van het populairste trio dat Griekenland ooit had, Aphrodite's Child. Demis Roussos en Vangelis gingen solo allebei een hele andere kant op, maar allebei met heel veel succes. Hun gezamenlijke afscheid als afsluiten van deze Songs and Stories. Graag tot de volgende. Dit is Break.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagte record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 2 uur.

0: Ja, de Train to Nowhere is uitgevallen deze zomer, dames en heren. Ja, we zitten in een Car to Nowhere. Al twee uitzendingen lang. Ja. Dit wordt de derde.
1: Alweer. Jeetje, je gaat goed, zeg.
0: Waar gaat het autootje allemaal heen dit uur? Heb jij al een idee?
1: Ik heb het idee, ja. Ja. Overal heen. Maar vooral in Amerika en Engeland weer.
0: Ja, veel op de snelweg.
1: Ook dat.
0: Maar af en toe pakken we, zoals vorige week, een rustig een landweggetje.
1: Ja.
0: Maar het criterium is of je lekker mee kan trommelen op het stuur of het dashboardkastje. Oké, en dan nu een car classic number one. Route Runner.
2: 1, 2, 3, 4, 5.

0: De Modern Lovers met Jonathan Richman.
1: Dat is een versie voor jou ook, hè?
2: Ja, voor mij zeker, ja.
0: Ja, hij komt van een CD Essential Drive Rockstar Limo 1995 Gangstar Car.
2: Kijk.
0: Maar dit nummer Roadrunner heeft Jonathan Richman een keer of 4-5 opgenomen. En ik ben voortdurend aan het zoeken, wat is nou de oerversie, maar ook wat is nou de beste versie. Ik dacht dat het Roadrunner Twice het mooiste was, maar deze vond ik ook wel lekker.
2: Zeker, zeker, zeker. Goed nummer. Ik heb ook een Roadrunner meegenomen. Niet van Bo Diddley, ook niet van de Pretty Things, maar van Ronnie and the Casuals. En het is een heel ander Roadrunner dan van die van Bo Diddley.
0: We kennen wel lekker doortrommelen.
2: Luister maar. Een surfer.

0: Een van de zeer vele instrumentale surfnummers.
1: Ja, lekker kortje, hè? Ja, nou ja, ik heb ook een kortje zo meteen van de Birds. Hoe heette die band ook weer van jou?
0: Ronnie and the Casuals.
1: Ja, je kent ze niet.
0: Nee.
1: En heeft het ook nog een naam, zo'n plaat?
0: Jawel, Roadrunner.
1: Oh ja, dat is waar. Roadrunner. Ik was het alweer vergeten. Het korte kwijt geheugen gaat er met deze hitte niet op vooruit. The Birds. We hadden het over die prachtige LP's die ze eind jaren 60 hebben opgenomen. Ze zijn allemaal goed. Maar de Notorious Bird Brothers, die springt er voor mij eigenlijk bovenuit. En dan zijn ze op dat moment met z'n drieën, geloof ik. Hè? In ieder geval, Roger McGinn doet altijd mee.
0: Altijd.
1: Maar misschien doet Gene Clark hier ook nog wel aan mee. Het zou best kunnen. Maar het leuke is, die A-kant van de Notorious Bird Brothers, daar zitten dus geen pauzes tussen de nummers. Dat loopt één vloeiende gang loopt dat over. Zoals de Beatles dat laatst ook doen met Abbey Road. En heel veel andere bands dat hebben nagedaan. Maar dit is een klassieker. Alleen al daarom. I Wasn't Born to Follow. Bekend uit Easy Rider. The Birds.

0: The Birds, I Wasn't Born to Follow. Ze waren met z'n drieën. Chris Hillman, Michael Clark, dat was de drummer, en Roger McGinn. En af en toe deed toen al David Crosby mee ook nog.
1: Dat hoort ook, ja.
0: Ja. Ben je ook naar die film geweest, Easy Rider?
1: Ja, zeker. Prachtige film.
0: Oh.
1: Aangrijpend toen.
0: Aangrijpend, hè. Ja, vooral dat einde was verschrikkelijk.
1: Ja, heel erg.
0: Ja, zeker. Wij gingen met jongens met een beetje lang haar vanuit Breda naar Amsterdam speciaal om naar Easy Rider te kijken. Oh, ja? Want die draaide nog niet in Breda.
1: Okay.
0: We waren zo benieuwd. Maar we gingen wel geschokt de zaal uit, dat weet ik.
1: Dat kan me wel voorstellen. Nou, ik weet, in die tijd ben ik met een paar vrienden naar Friesland geweest op vakantie. En daar waren ze nog niet zo ver. Wij liepen met lang haar en wij werden toch eigenlijk een beetje kwaad aangekeken door de plaatselijke jeugd. Hey, naar Amsterdam.
0: Ja.
1: En we moesten echt af en toe een beetje uitkijken dat we niet met een van die gasten die sloeg een bierglas stuk en die wilde met het bierglas ons te lijf gaan.
0: Ja.
1: Het was echt, wij waren ook de hippies uit Amsterdam. Maar dat kon,
0: ja, en die frisse jongen, die Friese jongens waren geen frisse jongens.
1: Nee, zeker niet. Nee. En wat grappige was, de dames vonden ons wel heel interessant.
0: Ja, maar die dames die gingen ook allemaal studeren in Amsterdam, toen ik in 69 ging studeren. Allemaal Friezinnen. De een nog mooier dan de ander.
1: Ja, nee, dat was zeker. Ja,
0: veel te groot voor me. Slaak een halve kop over me uit.
1: Ach ja.
0: Zonder meiden.
1: Ja, nee, precies.
0: En maar die mannen bleven gefrustreerd achter in die schuurtjes. Ja, en maar bier zuipen.
1: En kwaad worden als meiden toch dachten van, wel leuke jongen, wel leuke hippies in Amsterdam. Maar goed, dat even terzijde.
0: Dit allemaal tussen haakjes, want we hebben het over radiomuziek. Althans, muziek die lekker klinkt in de auto.
1: Precies. En nou, de auto's. We hebben een paar rustige autonummers gehad en zo. We gaan het nu een versnellingje hoger gooien. En we komen terecht bij de Dead Kennedys. En de Dead Kennedys, die zingen dan over de auto die door veel, met name mannen, wordt gezien als een soort statussymbool. Daarmee kunnen ze hun macho gedrag uitstralen. Maken veel lawaai. Je kunt tegenwoordig een auto kopen die totaal geen lawaai maakt. Maar nee, zij laat er een paar extra uitlaten onderzetten, waardoor het ding enorm lawaai maakt. Nou, de Dead Kennedys noemen dat hun basbomb. En ze zingen dan ook basbomb, basbomb, macho mobiel. The road's my slave, that's how I feel. Daar komen ze.

0: cornered at the 7-Eleven.
1: Dat was hem, de basbom Macho Mobiel.
2: Dat kennen die. Treden die nog wel eens op of zijn ze allemaal dood?
1: Nee, dat zeker nog niet. Nou, Jello Biafra is er nog steeds. Ik weet alleen niet of ze met de Dead Kennedys nog optreden. Maar hij neemt nog steeds wel nummers op. Ja, en hij blijft kwaad.
2: Maar heb je wel eens een concert van ze?
1: Ja, zeker. Ja,
2: vertel eens.
1: Dat was heel bijzonder. Het was... Ja, dat ging heel verschrikkelijk tekeer altijd. En hij was echt, hij maakte er een soort toneelstuk ook altijd van. Als hij bijvoorbeeld, hij had net over MTV, ik had over die vorige uitzending. Maar dat doet hij ook echt een MTV-presentator na. Dat is ongelooflijk grappig.
2: En waar zag je dat dan? Op festivals of in Paradiso?
1: Op Paradiso.
2: Ja, dan traden ze gewoon op.
1: Dat traden ze op, zeker. Ja, dat waren gebeurtenissen.
2: Tjong, jongen, ik heb meer gemist dan ik heb meegemaakt.
1: Ja, maar ja, dat heb ik ook met andere muziek. Dat is ook zo.
2: Ja. Enfin, de Dead Kennedys. Goed groepje. Holiday Kabocha. Kill the Poor.
1: Ja. Soup is good food. Ja. Ook zo'n eentje.
2: Mooi. Noord-Ierland heeft één geweldig bandje. De favorieten van Roddy Doyle, de schrijver. Roddy Doyle, die daar ook vandaan komt, min of meer. Komt eigenlijk uit echte Ierland, hoor. Maar die was altijd fan van de Undertones.
1: Ja, ook gezien in Paradiso.
2: Ook gezien, hè?
1: Jij ook?
2: Ja, ik heb ze gezien op een feestje bij Marty Kalmans toen hij 50 werd. Die had toen de Undertones naar Breda gehaald.
1: Nou, wat leuk.
2: Achter in een eentje, want ze speelde in België. Ze paste er precies in.
1: Nou ja, wat was Vehicle Sharky ook toen nog te zanger?
2: Die was er al uit, ja. Ah, ja, die is er al vrij snel uit gegaan. Maar goed, de restanten van de Undertones die pasten nog precies in die Deux Chevaux. En toen zongen ze ook die avond Jimmy Jimmy.

0: Jimmy. Ja, opgedragen aan Jimmy Tiggers. Een van de leukste schrijvers over popmuziek in Nederland. Alleen al daarom moet je Platenblad volgen. Mm-hmm. Want dan beschrijft hij elke week of elke maand zijn avonturen in platenbusiness. En ja, er is niet altijd veel te vertellen, maar zijn stijl blijft altijd aanstekelijk.
1: Jawel, heerlijk blad trouwens ook, vind ik.
0: Ja, ja, een van de laatste goede blaadjes.
1: Jawel, zeker. Het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Het is, wat erin staat is interessant. Het is leuk.
0: Ja, echt voor freaks. De abonnee-aantal schijnt te dalen. Je begrijpt dat toch niet?
1: Nee. Wat ik trouwens wel grappig vond, zijn er ook altijd een rubriek eens per jaar waar de platenzaken, de vinylzaken in Nederland in stonden. Ja. En op een gegeven moment waren ze ermee gestopt. Want,
0: opgeheven.
1: Ja, weet je waarom? Omdat er te veel platenzaken weer zijn gekomen. Ze hadden het gedaan omdat er in Nederland bijna geen vinylzaken meer waren. Maar sinds een paar jaar is vinyl weer helemaal terug. Ja. En dus overal verschijnen weer platenzaken. En toen zei ze, nou weet je, het zijn er nu zoveel, we kunnen niet meer bijhouden. Dus we zijn ermee gestopt. Maar die platenzaak, van de week heb ik weer zo'n ernstige uitwas meegemaakt. Ik wilde een plaat kopen van een lekkere band. Ik denk, ik ga eens kijken bij Concerto, wat die kost. Een nieuwe LP, vind ik. 59,90. Eén enkele LP. Dat doen we toch niet meer.
0: Dan kan je gewoon beter naar het Waterloopplein gaan. En voor €3 een plaat kopen van gasten met lang haar. Die je niet kent. En die is net zo goed als die plaat van €59.
1: Ik denk het wel. Maar het is echt ongelooflijk. De prijzen, jongens, zijn ongelooflijk.
0: Ja, het is te duur geworden.
1: Ja, veel te veel. Veel te duur.
0: Dan komt er eens één zaak in Spaarnwoude, Haarlem.
1: Ja.
0: De record in de industry. En die perst voor de hele wereld. Die komen handen tekort.
1: Ja, ja, zeker.
0: En de grondstoffen zijn waanzinnig duur geworden. Dus aan hen ligt het niet.
1: Nee, we moeten het doen met andere middelen. Ja, en er zijn mensen die gewoon zweren bij Spotify of bij dat soort dingen meer. Wij niet.
0: Nee.
1: En die maken dus helemaal niet uit hoe ze de muziek hebben. Maar wij vinden het leuk om iets in onze handen te hebben. En,
0: ik zeg, muziek is fysiek.
1: Kijk, dat is een mooie. Die houden we erin. Dankjewel. We gaan naar de Ramones, want als we het nog over goede bands hebben, dan komen we natuurlijk terecht. Oh ja, nee, aardig.
0: Ik heb er vaker van gehoord.
1: Jawel. Maar ook een band die vooral bekend was bij onder muzikanten ook heel populair was. Echt heel grote hits hebben ze nooit gehad. Maar iedereen vond het altijd heel erg lekker wat ze maakten. Op een gegeven moment kwam de LP Halfway to Sanity uit en daarop staat ook een autonummer. Go Little Camara Go. En als je goed luistert, dan hoor je ook Debbie Harry.

0: Mauw. Nou, mooie. Papa Oema Mauw hoorde ik. Ja, wel. Van de Rivingtons.
1: Geweldig.
0: Surf and Bird.
1: Alles zit er inmiddels in. En wij zijn inmiddels behoorlijk schorrend worden, vind ik.
0: Ja. Hoe heet dit nummer ook weer van de
1: Go Little Camaro Go. Okay. Camaro is een auto.
0: Oké, okay. Goed, dat weten we ook. Hoeven we niet meer op te zoeken. Mooi. Ja, we gaan even het rustige landweggertje in. Want vorige week hebben we vastgesteld dat daar rustiger muziek wordt. Hè. We rijden nu nog een kilometer op 50, 60 per uur. We genieten van het uitzicht. En J.J. Kill. Nou ja, die kan je, alle platen van J.J. Kill kan je achter elkaar zetten. Nou, dan rij je van Alaska naar Florida. En dan heb je een hele leuke tocht gehad. Ja, ja, en deze is Hey Babe, heet deze.

0: Ja, dit slaat lekker mee op het dashboardkastje, dit nummer. Heel relaxed. En toch is het automuziek, hè?
1: Mm-hmm. Ja, dat kan zeker.
0: Het hoeft niet altijd hard te zijn.
1: Helemaal niet.
0: Dat je mag ook best eens 50, 60 rijden. En heb je die hertjes gezien daar in het weilandje?
1: Ja, nou, ik zag ze. Ze bleven rustig staan. Want eigenlijk kwam heel zachtjes erbij.
0: Kill. Dit nummer heette Hey Babe. Maar hoe die nummers ook heten, ze zijn volgens een vriend van mij allemaal toch hetzelfde. Doet er ook niet toe van welk album dit is.
1: Oké, mooi. Dan hoeven we het verder ook niet af te kondigen. We gaan naar Joe Bonamassa, ken je die?
0: Nee.
1: Een beroemde gitarist, heel beroemde gitarist zelfs. Plaakt ongelooflijk veel platen. Doet ook, op heel veel, doet ook heel veel mee met andere mensen. Maar echt een hele fijne, mooie bluesgitarist. Let op, Drive. Ook rustig.

0: Joe Bonamassa.
1: Ja.
0: Ongelooflijk veel platen gemaakt. Hij heeft ook nog trouwens een supergroep opgericht. De Black Country Communion, onder andere met Jason Bonham op de drums. De zoon van John Bonham. Glenn Hughes, ook bekend van Deep Purple onder andere. En nog iemand van Dream Theater. Geweldige band ook. Fijne gitarist.
1: Ja, begonnen in de nulties, begrijp ik, hè?
0: Ja, klopt. 2000 eerste LP uitgebracht, 2006. En vanaf dat moment elk jaar 1, 2, 3 LP's. Hij speelt ook heel veel andere, met heel veel andere muzikanten mee.
1: Ik heb heel veel in te halen nog.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar of het allemaal even zo divers is, dat weet ik niet. Ik denk 1 of 2 LP's genoeg.
1: Oké. Goed. Ja, ook uit de nultjes blijkt. Dat is de eerste samenwerking tussen Alison Krauss en Robert Plant.
0: Mm-hmm.
1: Al uit 2007. Ik dacht dat het recent was. Maar ze hebben nog 2-3 jaar geleden een tweede LP opgenomen.
0: Klopt, ja.
1: Ja. Maar goed, die eerste Raising Sand heb ik toen pas ontdekt. En nou, daar staat zulke prachtige muziek op. En ja, de hit van, van die plaat, die gaan we nu draaien. Dat is, hoe heet die nou?
0: Nummer 5.
1: Nummer 5. Ja, Gone, Gone, Gone. Ja.
0: Despot Cushion.

0: Ah, wat bof je toch, hè? Als je een mooie stem hebt en dan zo'n goed begeleidingsbandje hebt en dan zo'n lekker nummer mag zingen.
1: Heerlijk.
0: Ja, hebben wij allemaal niet.
1: Nee. Wij moeten het hier in de studio doen, Fik. En het, hier het mengpaneel begint al aardig krakkemiekig te worden met alles gedrum. En bij jou ook een beetje wel, zie ik. Dus,
0: Robert Plant, die boft maar dat hij dit mag zingen met Alison Krauss. Gone. Dan moved on.
1: Prachtig, mooi. Ja, we hebben het vorige keer ook al gehad over zangers die fraaie zangeressen weten te strikken om samen met hen leuke platen op te nemen. Nou, Iggy Pop heeft ook iemand gevonden. Kate Pearson. En met haar heeft hij het geweldige nummer Candy opgenomen.

0: Altijd leuk, hè? De stem van Iggy, een beetje zwaar. En dan komt Kate met die hele mooie hoge stem. Prachtig, haarzuiver ook, geweldig.
1: Die Iggy Pop kan gewoon dus echt zingen.
0: Hij kan echt zingen, zeker. En Kate Pearson ook, hè, want pas op.
1: Die had ik nog nooit van gehoord.
0: Nee, vorige keer heb ik de B-52's gedraaid. Zij is van B-52's.
1: Oh, natuurlijk.
0: Die. En, ja, die is, en als je dus op internet gaat zoeken naar autoliedjes, dan vind je bijna altijd in top 50, altijd wel één of twee nummers van de B-52's. Ze komen bij ons ook aan bod nog, hoor.
1: Oké. In mijn auto top 10 staat nummer 1 altijd Dillard & Clark. Ik heb al veel van ze gedraaid. Uit de Fantastic Expedition of Dillard & Clark. Gene Clark, Doug Dillard. Maar ze hebben een tweede album gemaakt, iets minder bekend. Dat heet Through the Morning, Through the Night. En het grappige is, dat titelnummer is weer gezongen door Alison Krauss en Robert Plant. Op hun CD Raising Sand. Mm-hmm. Dus het is allemaal familie, vorige keer ook al uitgelegd. Van Through the Morning, Through the Night draai ik de grote hit van Dillard & Clark. No Longer a Sweetheart of Mine.

0: Ze waren razend populair in Nederland. Alleen in Nederland. Platen werden nauwelijks verkocht van Dylan Clark. Maar Jan Donkers was een fan. En die draaide natuurlijk verduurd op de radio. En die mocht toen ook halverwege de jaren 70 een compilatie LP van die beide albums samenstellen. En daar staat een ronkende tekst van Jan op.
1: Ja, dat kon je dan overlaten.
0: Genie.
1: Ja.
0: En Gene Clark trad dan wel eens op, ook in Nederland. Weer met bandjes met allerlei andere namen. Gene Clark, ex-Birds. Ook Michael Clark van de Birds, die hoor je hier op deze plaats mee drummen. Het is een soort supergroepje.
1: Ja, en een zangeres op de achtergrond.
0: Leuke nummers, hè?
1: Ja, wel goed. Nou, we hebben vorig jaar gezegd, we hebben weinig dames in ons programma. Ze zingen soms mee, hè, met Robert Plant. Ja. En met Iggy Pop natuurlijk. Maar ik heb hier een dame die het alleen af kan. Lucinda Williams. En ja, het is altijd mooi. En het nummer Car Wheels on a Gravel Road. Dat mag natuurlijk niet ontbreken in dit programma.

0: Lucinda Williams, Car Wheels on the Gravel Road.
1: Ja, een solozangeres, maar daar kan ik overheen.
0: Oh jee.
1: Ik kom nu met twee dames tegelijk.
0: Oh.
1: De zogenaamde mama's.
0: Oh, jammer, die hebben
1: jammer ook dat de papa's ook meedoen. Ja, ja. Daar telt het niet helemaal. Maar toch, we gaan eruit met Creek Alley. Dat is een geweldige road song van de mama's en de papa's. En dan vullen we het uurtje op met een road instrumental.
0: Jawel, ik heb nog een hele mooie van onze grote vrienden, de Champs.
1: Dus, altijd leuk, de Champs.
0: Nou.
1: Dat is onze herkenningsband. Zo is het. Volgende week gaan we weer verder on the road again. Hè?
0: Ja.
1: En, nou, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende week.
0: Tot ziens.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Rosa.
1: Can you do that voodoo that you do so well?

0: Sean Murphy.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov.